0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Volgens de organisatie kwamen enkele honderdduizenden bezoekers naar de botenparade, die deel uitmaakt van het internationale evenement World Pride. Tijdens de parade werden pro-Palestina-demonstranten verwijderd en is 1 persoon aangehouden. En Madonna treedt vanavond laat op tijdens het World Pride Music Festival. In Ceuta is de rust teruggekeerd na de aankomst van tussen de 50.000 en 60.000 migranten uit Marokko in de afgelopen dagen. Het traditionele stadsfeest in Ceuta is afgelast en veel winkels zijn weer open. Spanje heeft een drijvende grensmarkering in zee geplaatst om migranten tegen te houden, na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De Hongaarse premier Magyar meldt dat de kerncentrale van Pax mogelijk dit weekend wordt stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De centrale levert normaal gesproken bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit, maar produceert nu nog maar een kwart daarvan. Hongarije importeert daardoor stroom ter waarde van honderden miljoenen euro en neemt maatregelen om het netwerk te ontlasten. Bij een explosie in een restaurant op de begane grond van een wolkenkrabber in Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en raakten 15 mensen gewond. Na de explosie ontstond brand en is het gebied afgezet. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was. Er zijn berichten over een gasexplosie.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De dorpshuizenfietstocht in Dijk en Waard keert dit jaar terug met meer deelnemende dorpshuizen. De tocht voert langs verschillende dorpshuizen waar deelnemers onderweg worden ontvangen met activiteiten en ontmoetingen. De organisatie wil zo de verbinding tussen de dorpen en hun ontmoetingsplekken versterken.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: Droog, met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.
2: Every Saturday.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Volgens de organisatie kwamen enkele honderdduizenden bezoekers naar de botenparade, die deel uitmaakt van het internationale evenement World Pride. Tijdens de parade werden pro-Palestina-demonstranten verwijderd en is één persoon aangehouden. En Madonna treedt vanavond laat op tijdens het World Pride Music Festival. In Ceuta is de rust teruggekeerd na de aankomst van tussen de 50.000 en 60.000 migranten uit Marokko in de afgelopen dagen. Het traditionele stadsfeest in Ceuta is afgelast en veel winkels zijn weer open. Spanje heeft een drijvende grensmarkering in zee geplaatst om migranten tegen te houden, na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De Hongaarse premier Magyar meldt dat de kerncentrale van Pax mogelijk dit weekend wordt stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De centrale levert normaal gesproken bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit, maar produceert nu nog maar een kwart daarvan. Hongarije importeert daardoor stroom ter waarde van honderden miljoenen euro en neemt maatregelen om het netwerk te ontlasten. Bij een explosie in een restaurant op de begane grond van een wolkenkrabber in Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en raakten 15 mensen gewond. Na de explosie ontstond brand en is het gebied afgezet. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was. Er zijn berichten over een gasexplosie.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De dorpshuizenfietstocht in Dijk en Waard keert dit jaar terug met meer deelnemende dorpshuizen. De tocht voert langs verschillende dorpshuizen waar deelnemers onderweg worden ontvangen met activiteiten en ontmoetingen. De organisatie wil zo de verbinding tussen de dorpen en hun ontmoetingsplekken versterken.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: Droog, met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Volgens de organisatie kwamen enkele honderdduizenden bezoekers naar de botenparade, die deel uitmaakt van het internationale evenement World Pride. Tijdens de parade werden pro-Palestina-demonstranten verwijderd en is 1 persoon aangehouden. En Madonna treedt vanavond laat op tijdens het World Pride Music Festival. In Ceuta is de rust teruggekeerd na de aankomst van tussen de 50.000 en 60.000 migranten uit Marokko in de afgelopen dagen. Het traditionele stadsfeest in Ceuta is afgelast en veel winkels zijn weer open. Spanje heeft een drijvende grensmarkering in zee geplaatst om migranten tegen te houden, na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De Hongaarse premier Magyar meldt dat de kerncentrale van Pax mogelijk dit weekend wordt stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De centrale levert normaal gesproken bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit, maar produceert nu nog maar een kwart daarvan. Hongarije importeert daardoor stroom ter waarde van honderden miljoenen euro en neemt maatregelen om het netwerk te ontlasten. Bij een explosie in een restaurant op de begane grond van een wolkenkrabber in Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en raakten 15 mensen gewond. Na de explosie ontstond brand en is het gebied afgezet. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was. Er zijn berichten over een gasexplosie.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De dorpshuizenfietstocht in Dijk en Waard keert dit jaar terug met meer deelnemende dorpshuizen. De tocht voert langs verschillende dorpshuizen waar deelnemers onderweg worden ontvangen met activiteiten en ontmoetingen. De organisatie wil zo de verbinding tussen de dorpen en hun ontmoetingsplekken versterken.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Volgens de organisatie kwamen enkele honderdduizenden bezoekers naar de botenparade, die deel uitmaakt van het internationale evenement World Pride. Tijdens de parade werden pro-Palestina-demonstranten verwijderd en is één persoon aangehouden. En Madonna treedt vanavond laat op tijdens het World Pride Music Festival. In Ceuta is de rust teruggekeerd na de aankomst van tussen de 50.000 en 60.000 migranten uit Marokko in de afgelopen dagen. Het traditionele stadsfeest in Ceuta is afgelast en veel winkels zijn weer open. Spanje heeft een drijvende grensmarkering in zee geplaatst om migranten tegen te houden, na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De Hongaarse premier Magyar meldt dat de kerncentrale van Paks mogelijk dit weekend wordt stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De centrale levert normaal gesproken bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit, maar produceert nu nog maar een kwart daarvan. Hongarije importeert daardoor stroom ter waarde van honderden miljoenen euro en neemt maatregelen om het netwerk te ontlasten. Bij een explosie in een restaurant op de begane grond van een wolkenkrabber in Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en raakten 15 mensen gewond. Na de explosie ontstond brand en is het gebied afgezet. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was. Er zijn berichten over een gasexplosie.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De dorpshuizenfietstocht in Dijk en Waard keert dit jaar terug met meer deelnemende dorpshuizen. De tocht voert langs verschillende dorpshuizen waar deelnemers onderweg worden ontvangen met activiteiten en ontmoetingen. De organisatie wil zo de verbinding tussen de dorpen en hun ontmoetingsplekken versterken.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: Droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de halve finales bereikt van het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro. Door het Amerikaanse duo Corinne Quiggle en Chloe Lorraine met 2-1 16 en 2-1 17 te verslaan. Zij spelen hun halve finale tegen de Française Clémence Viera en Aline Chamarot. Stam en Schoon bereikten voor de derde keer op rij de halve finales van een Elite 16 toernooi. Vanaf vandaag moet direct duidelijk zijn wanneer wordt gecommuniceerd met een AI-systeem, zoals een chatbot, AI-receptionist of bij het bekijken van door kunstmatige intelligentie gemaakte afbeeldingen of filmpjes. Deze verplichting volgt uit Europese wetgeving over kunstmatige intelligentie, waarvan nu strengere transparantieregels zijn ingegaan. Bestaande systemen krijgen tot begin december om aan de aangescherpte regels te voldoen. Madonna heeft in de nacht bij het World Pride Music Festival opgetreden in AFAS Live in Amsterdam. Zij verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium voor een optreden van ongeveer een half uur, waarbij zij vooral nummers van haar nieuwe album speelde. Ook Kylie Minogue zong mee tijdens het concert, dat met 7 nummers werd afgesloten. Israëlische luchtaanvallen op Gaza hebben volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten zeker 4 dodelijke slachtoffers geëist. In Deir al-Balah kwamen een man en zijn vrouw om het leven en raakten 4 mensen gewond. In Gaza-stad vielen 2 doden, onder wie een kind. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon en droog, met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Vanaf vandaag moet direct duidelijk zijn wanneer wordt gecommuniceerd met een AI-systeem. Zoals een chatbot, AI-receptionist of bij het bekijken van door kunstmatige intelligentie gemaakte afbeeldingen of filmpjes. Deze verplichting volgt uit Europese wetgeving over kunstmatige intelligentie, waarvan nu strengere transparantieregels zijn ingegaan. Bestaande systemen krijgen tot begin december om aan de aangescherpte regels te voldoen. Katja Stam en Raïssa Schoon hebben de halve finales bereikt van het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro. Door het Amerikaanse duo Corinne Quiggle en Chloe Loreen met 2-1 16 en 2-1 17 te verslaan. Zij spelen hun halve finale tegen de Française Clémence Viera en Aline Chamarot. Stam en Schoon bereikten voor de derde keer op rij de halve finales van een Elite 16 toernooi. Israëlische luchtaanvallen op Gaza hebben volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten zeker 4 dodelijke slachtoffers geëist. In Deir al-Balah kwamen een man en zijn vrouw om het leven en raakten 4 mensen gewond. In Gaza-stad vielen 2 doden, onder wie een kind. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Madonna heeft in de nacht bij het World Pride Music Festival opgetreden in AFAS Live in Amsterdam. Zij verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium voor een optreden van ongeveer een half uur, waarbij zij vooral nummers van haar nieuwe album speelde. Ook Kylie Minogue zong mee tijdens het concert, dat met 7 nummers werd afgesloten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon en droog, met 26 tot 32 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste

0: dan is het alweer 2 augustus. Leuk dat jullie nog luisteren hier naar RTV Dijk en Waard. Ja, je hoorde zojuist Jennifer Lopez met If You Had My Love. Het plaatje wat ik nu ga draaien voor jullie is Komt Goed van Isabel Usher.
1: Misschien is het deze keer anders. Misschien is jij een beetje je best doen. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn. Ook als

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Israëlische luchtaanvallen op Gaza hebben volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten zeker 4 dodelijke slachtoffers geëist. In Deir al-Balah kwamen een man en zijn vrouw om het leven en raakten 4 mensen gewond. In Gaza-stad vielen 2 doden, onder wie een kind. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Madonna heeft in de nacht bij het World Pride Music Festival opgetreden in AFAS Live in Amsterdam. Zij verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium voor een optreden van ongeveer een half uur, waarbij zij vooral nummers van haar nieuwe album speelde. Ook Kylie Minogue zong mee tijdens het concert, dat met 7 nummers werd afgesloten. Vanaf vandaag moet direct duidelijk zijn wanneer wordt gecommuniceerd met een AI-systeem, zoals een chatbot, AI-receptionist of bij het bekijken van door kunstmatige intelligentie gemaakte afbeeldingen of filmpjes. Deze verplichting volgt uit Europese wetgeving over kunstmatige intelligentie, waarvan nu strengere transparantieregels zijn ingegaan. Bestaande systemen krijgen tot begin december om aan de aangescherpte regels te voldoen. Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de halve finales bereikt van het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro, door het Amerikaanse duo Corinne Quiggle en Chloe Loreen met 2-1-16 en 2-1-17 te verslaan. Zij spelen hun halve finale tegen de Française Clémence Viera en Aline Chamarot. Stam en Schoon bereikten voor de 3de keer op rij de halve finales van een Elite 16 toernooi. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

Ja, en origineel stond hier een ander plaatje, namelijk Flair. Hey. En ik dacht, nou, dat kan beter. Ik doe gewoon Flair. Hier op RTV Dijkenwaard. Dat maakt het alweer 9:15 bijna. Op zondagochtend. Je wordt nu Crazy van Britney Spears.

Je hoorde ze juist hier op RTV Dijk en Waard. De plaat uit 1979. Jazeker, mijn geboortejaar. Ik denk nog wel meer luisteraars hun geboortejaren. Sending out an SMS, oftewel message in a bottle van de police. RTV Dijk en Waard, leuk dat jullie nog luisteren. Het is hier rond 9:30. En je hoort nu Bittersweet Symphony van de Verve.

0: song.
1: Jongens, juist de Rikke Ding Ding song van Passion Fruit hier op RTV Dijk en Waard. Dat maakt het rond 5:10. Einde van het programma. Ik wens jullie een hele fijne zondag. En ik heb nog één lekker plaatje voor je, namelijk Wild Wild World van Jimmy Cliff.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Madonna heeft in de nacht bij het World Pride Music Festival opgetreden in AFAS Live in Amsterdam. Zij verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium voor een optreden van ongeveer een half uur, waarbij zij vooral nummers van haar nieuwe album speelde. Ook Kylie Minogue zong mee tijdens het concert, dat met 7 nummers werd afgesloten. Israëlische luchtaanvallen op Gaza hebben volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten zeker 4 dodelijke slachtoffers geëist. In Deir al-Balah kwamen een man en zijn vrouw om het leven en raakten 4 mensen gewond. In Gaza-stad vielen 2 doden, onder wie een kind. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de halve finales bereikt van het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro. Door het Amerikaanse duo Corinne Quiggle en Chloe Loreen met 2-1-16 en 2-1-17 te verslaan. Zij spelen hun halve finale tegen de Française Clémence Viera en Aline Chamarot. Stam en Schoon bereikten voor de 3de keer op rij de halve finales van een Elite 16 toernooi. Vanaf vandaag moet direct duidelijk zijn wanneer wordt gecommuniceerd met een AI-systeem, zoals een chatbot, AI-receptionist of bij het bekijken van door kunstmatige intelligentie gemaakte afbeeldingen of filmpjes. Deze verplichting volgt uit Europese wetgeving over kunstmatige intelligentie, waarvan nu strengere transparantieregels zijn ingegaan. Bestaande systemen krijgen tot begin december om aan de aangescherpte regels te voldoen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon en droog, met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
3: 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Nederlandse 3-tegen-3 basketbalsters hebben hun derde toernooi van het seizoen in de Women's Series gewonnen. In de finale waren zij met 21-16 te sterk voor het Japanse Mitsubishi Electric, waardoor Nederland nu eerste staat in het landenklassement. Door deze zege is Nederland opgeklommen naar de vijfde plaats in de algemene stand van de Women's Series. 7 caravans zijn vanochtend vroeg door brand verwoest op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam. Het terrein, waar ongeveer 40 stadsnomaden wonen, werd ontruimd en niemand raakte gewond. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is onbekend. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is in de vroege ochtend beklad met gele en blauwe graffiti en een doodshoofd. De politie heeft een 27-jarige man uit Hoofddorp aangehouden toen hij aan het spuiten was en later een 39-jarige man uit Polen die met lippenstift schreef. Of zij elkaar kennen is niet bekend. Vanaf vandaag moet meteen duidelijk zijn wanneer iemand te maken heeft met een AI-systeem. Bijvoorbeeld bij chatbots, AI-receptionisten of met behulp van AI-gemaakte foto's en filmpjes. Dat is een gevolg van nieuwe Europese regels die strengere transparantie eisen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Voor bestaande systemen geldt een overgangsperiode tot begin december. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon en droog, met 26 tot 32 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
4: RTV Dijk en Waard. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: 7 caravans zijn vanochtend vroeg door brand verwoest op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam. Het terrein, waar ongeveer 40 stadsnomaden wonen, werd ontruimd en niemand raakte gewond. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is onbekend. De Nederlandse 3-tegen-3 basketbalsters hebben hun derde toernooi van het seizoen in de Women's Series gewonnen. In de finale waren zij met 21-16 te sterk voor het Japanse Mitsubishi Electric, waardoor Nederland nu eerste staat in het landenklassement. Door deze zege is Nederland opgeklommen naar de 5e plaats in de algemene stand van de Women's Series. Vanaf vandaag moet meteen duidelijk zijn wanneer iemand te maken heeft met een AI-systeem. Bijvoorbeeld bij chatbots, AI-receptionisten of met behulp van AI-gemaakte foto's en filmpjes. Dat is een gevolg van nieuwe Europese regels die strengere transparantie eisen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Voor bestaande systemen geldt een overgangsperiode tot begin december.
3: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is in de vroege ochtend beklad met gele en blauwe graffiti en een doodshoofd. De politie heeft een 27-jarige man uit Hoofddorp aangehouden toen hij aan het spuiten was en later een 39-jarige man uit Polen die met lippenstift schreef. Of zij elkaar kennen is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon en droog, met zesentransmitting 20 tot 32 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
7: Van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Vanaf vandaag moet meteen duidelijk zijn wanneer iemand te maken heeft met een AI-systeem. Bijvoorbeeld bij chatbots, AI-receptionisten of met behulp van AI-gemaakte foto's en filmpjes. Dat is een gevolg van nieuwe Europese regels die strengere transparantie eisen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Voor bestaande systemen geldt een overgangsperiode tot begin december. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is in de vroege ochtend beklad met gele en blauwe graffiti en een doodshoofd. De politie heeft een 27-jarige man uit Hoofddorp aangehouden toen hij aan het spuiten was en later een 39-jarige man uit Polen die met lippenstift schreef. Of zij elkaar kennen is niet bekend. 7 caravans zijn vanochtend vroeg door brand verwoest op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam. Het terrein, waar ongeveer 40 stadsnomaden wonen, werd ontruimd en niemand raakte gewond. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is onbekend. De Nederlandse 3-tegen-3 basketbalsters hebben hun derde toernooi van het seizoen in de Women's Series gewonnen. In de finale waren zij met 21-16 te sterk voor het Japanse Mitsubishi Electric, waardoor Nederland nu eerste staat in het landenklassement. Door deze zegen is Nederland opgeklommen naar de 5e plaats in de algemene stand van de Women's Series. Dan lokaal nieuws. Een huis kopen in Dijk en Waard is lastiger geworden dan een jaar geleden. Kopers moeten steeds vaker boven de vraagprijs bieden door de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Volgens recente cijfers neemt het overbieden weer toe. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon en droog, met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
0: 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is in de vroege ochtend beklad met gele en blauwe graffiti en een doodshoofd. De politie heeft een 27-jarige man uit Hoofddorp aangehouden toen hij aan het spuiten was en later een 39-jarige man uit Polen die met lippenstift schreef. Of zij elkaar kennen is niet bekend. Vanaf vandaag moet meteen duidelijk zijn wanneer iemand te maken heeft met een AI-systeem. Bijvoorbeeld bij chatbots, AI-receptionisten of met behulp van AI-gemaakte foto's en filmpjes. Dat is een gevolg van nieuwe Europese regels die strengere transparantie eisen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Voor bestaande systemen geldt een overgangsperiode tot begin december. De Nederlandse 3-tegen-3 basketbalsters hebben hun derde toernooi van het seizoen in de Women's Series gewonnen. In de finale waren zij met 21-16 te sterk voor het Japanse Mitsubishi Electric, waardoor Nederland nu eerste staat in het landenklassement. Door deze zege is Nederland opgeklommen naar de 5e plaats in de algemene stand van de Women's Series. 7 caravans zijn vanochtend vroeg door brand verwoest op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam. Het terrein, waar ongeveer 40 stadsnomaden wonen, werd ontruimd en niemand raakte gewond. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De oorzaak van de brand is onbekend. Dan lokaal nieuws. Een huis kopen in Dijk en Waard is lastiger geworden dan een jaar geleden. Kopers moeten steeds vaker boven de vraagprijs bieden door de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Volgens recente cijfers neemt het overbieden weer toe. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon en droog, met 26 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Alboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Shedanna Rafaela heeft voor Boston Red Sox 2 home runs geslagen in de honkbalwedstrijd tegen Los Angeles Dodgers. Die eindigde in 3-2 voor Boston. De Japanse pitcher Yoshinobu Yamamoto kreeg in de eerste 7 innings alleen deze 2 honkslagen tegen. Los Angeles Dodgers maakte na de nederlaag bekend dat topwerper Tarek Skubal overkomt van Detroit Tigers. In Assen heeft vannacht opnieuw een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Entingenstraat. In 8 dagen tijd zijn in de stad 5 nachtelijke explosies geweest, waarvan 3 in dezelfde straat en 2 aan de Klaverstraat. De politie plaatste camera's en voerde extra controles uit, maar heeft nog niemand aangehouden. Bij een brand aan een flat in Zwolle moesten 16 appartementen worden ontruimd, nadat vannacht een stapel afval in brand vloog en het vuur oversloeg op een woning op de begane grond. Meerdere woningen zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar, terwijl sommige bewoners inmiddels terug kunnen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Bij een brand op een zeilboot van ongeveer 8 meter voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn door de reddingsdienst uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De boot is gezonken en Rijkswaterstaat bepaalt hoe deze geborgen wordt. Dan lokaal nieuws. Een huis kopen in Dijk en Waard is lastiger geworden dan een jaar geleden. Kopers moeten steeds vaker boven de vraagprijs bieden door de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Volgens recente cijfers neemt het overbieden weer toe. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de avond eerst nog vrij zonnig met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Assen heeft vannacht opnieuw een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Entingenstraat. In 8 dagen tijd zijn in de stad 5 nachtelijke explosies geweest, waarvan 3 in dezelfde straat en 2 aan de Klaverstraat. De politie plaatste camera's en voerde extra controles uit, maar heeft nog niemand aangehouden. Shedanne Rafaela heeft voor Boston Red Sox 2 home runs geslagen in de honkbalwedstrijd tegen Los Angeles Dodgers, die eindigde in 3-2 voor Boston. De Japanse pitcher Yoshinobu Yamamoto kreeg in de eerste 7 innings alleen deze 2 honkslagen tegen. Los Angeles Dodgers maakte na de nederlaag bekend dat topwerper Tarik Skubal overkomt van Detroit Tigers. Bij een brand op een zeilboot van ongeveer 8 meter voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn door de reddingsdienst uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De boot is gezonken en Rijkswaterstaat bepaalt hoe deze geborgen wordt. Na een brand aan een flat in Zwolle moesten 16 appartementen worden ontruimd, nadat vannacht een stapel afval in brand vloog en het vuur oversloeg op een woning op de begane grond. Meerdere woningen zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar, terwijl sommige bewoners inmiddels terug kunnen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.
2: Dan lokaal nieuws.
1: Een huis kopen in Dijk en Waard is lastiger geworden dan een jaar geleden. Kopers moeten steeds vaker boven de vraagprijs bieden door de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Volgens recente cijfers neemt het overbieden weer toe.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de avond eerst nog vrij zonnig met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een brand op een zeilboot van ongeveer 8 meter voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn door de reddingsdienst uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De boot is gezonken en Rijkswaterstaat bepaalt hoe deze geborgen wordt. Bij een brand aan een flat in Zwolle moesten 16 appartementen worden ontruimd, nadat vannacht een stapel afval in brand vloog en het vuur oversloeg op een woning op de begane grond. Meerdere woningen zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar, terwijl sommige bewoners inmiddels terug kunnen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. In Assen heeft vannacht opnieuw een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Entingenstraat. In 8 dagen tijd zijn in de stad 5 nachtelijke explosies geweest, waarvan 3 in dezelfde straat en 2 aan de Klaverstraat. De politie plaatste camera's en voerde extra controles uit, maar heeft nog niemand aangehouden. Shedanne Rafaela heeft voor Boston Red Sox 2 homeruns geslagen in de honkbalwedstrijd tegen Los Angeles Dodgers, die eindigde in 3-2 voor Boston. De Japanse pitcher Yoshinobu Yamamoto kreeg in de eerste 7 innings alleen deze 2 honkslagen tegen. Los Angeles Dodgers maakte na de nederlaag bekend dat topwerper Tarek Skubal overkomt van Detroit Tigers.
2: Dan lokaal nieuws.
1: Een huis kopen in Dijk en Waard is lastiger geworden dan een jaar geleden. Kopers moeten steeds vaker boven de vraagprijs bieden door de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Volgens recente cijfers neemt het overbieden weer toe. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In de avond eerst nog vrij zonnig met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
4: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Na een brand aan een flat in Zwolle moesten 16 appartementen worden ontruimd. Nadat vannacht een stapel afval in brand vloog en het vuur oversloeg op een woning op de begane grond. Meerdere woningen zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar, terwijl sommige bewoners inmiddels terug kunnen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Bij een brand op een zeilboot van ongeveer 8 meter voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn door de reddingsdienst uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De boot is gezonken en Rijkswaterstaat bepaalt hoe deze geborgen wordt. Shedanne Rafaela heeft voor Boston Red Sox 2 homeruns geslagen in de honkbalwedstrijd tegen Los Angeles Dodgers. Die eindigde in 3-2 voor Boston. De Japanse pitcher Yoshinobu Yamamoto kreeg in de eerste 7 innings alleen deze 2 honkslagen tegen. Los Angeles Dodgers maakte na de nederlaag bekend dat topwerper Tarik Skubal overkomt van Detroit Tigers. In Assen heeft vannacht opnieuw een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Entingenstraat. In 8 dagen tijd zijn in de stad 5 nachtelijke explosies geweest, waarvan 3 in dezelfde straat en 2 aan de Klaverstraat. De politie plaatste camera's en voerde extra controles uit, maar heeft nog niemand aangehouden. Dan lokaal nieuws. Een huis kopen in Dijk en Waard is lastiger geworden dan een jaar geleden. Kopers moeten steeds vaker boven de vraagprijs bieden door de aanhoudende krapte op de woningmarkt. Volgens recente cijfers neemt het overbieden weer toe. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Lorena Wiebes heeft de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen in Genève en behoudt daarmee de gele trui. Rianne Marcus reed na een aanval met ruim 20 kilometer te gaan lange tijd voorop, maar werd pas in de laatste kilometer teruggehaald. Het peloton bleef ondanks 5 beklimmingen bij elkaar, waarna de sprinters in Genève mochten strijden om de winst. 2 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing tussen 2 blushhelikopters boven West-Attica in Griekenland. In totaal zaten er 4 mannen aan boord, elk toestel met een Roemeense piloot en een Griekse coördinator. 1 helikopter crashte en vloog in brand. De andere vloog weg na het ongeluk. Italiaanse militairen hebben vanmorgen een olietanker in internationale wateren tussen Tunesische vasteland en het eiland Pantelleria onderzocht. De Toa Payo, die op de EU-sanctielijst staat als schip uit de Russische schaduwvloot, werd per helikopter benaderd met steun van Griekse en Poolse eenheden. Het resultaat van de operatie wordt nog geanalyseerd. De Belgische politie heeft in Drongen bij Gent een meterslang spandoek met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren" verwijderd van een gebouw langs de E40. Het doek lijkt een reactie op recente uitspraken van artiest Sophie Straat tijdens festivals. Het Belgische centrum Unia ontving honderden meldingen over haar uitspraken, maar noemt het een symbolische en artistieke uiting. Dan lokaal nieuws. Het stadshart van Heerhugowaard krijgt een toekomstvisie tot 2050. De gemeente wil het centrum uitbreiden met maximaal 1500 woningen, meer groen en extra voorzieningen om het gebied levendiger te maken. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over de plannen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Twee mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing tussen twee blushelikopters boven West-Attica in Griekenland. In totaal zaten er 4 mannen aan boord. Elk toestel met een Roemeense piloot en een Griekse coördinator. 1 helikopter crashte en vloog in brand. De andere vloog weg na het ongeluk. Lorena Wiebes heeft de 2e etappe van de Tour de France Femme gewonnen in Genève en behoudt daarmee de gele trui. Rianne Marcus reed na een aanval met ruim 20 kilometer te gaan lange tijd voorop, maar werd pas in de laatste kilometer teruggehaald. Het peloton bleef ondanks 5 beklimmingen bij elkaar, waarna de sprinters in Genève mochten strijden om de winst. De Belgische politie heeft in Drongen bij Gent een meterslang spandoek met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren" verwijderd van een gebouw langs de E40. Het doek lijkt een reactie op recente uitspraken van artiest Sophie Straat tijdens festivals. Het Belgische centrum Unia ontving honderden meldingen over haar uitspraken, maar noemt het een symbolische en artistieke uiting. Italiaanse militairen hebben vanmorgen een olietanker in internationale wateren tussen het Tunesische vasteland en het eiland Pantelleria onderzocht. De Toa Payo, die op de EU-sanctielijst staat als schip uit de Russische schaduwvloot, werd per helikopter benaderd met steun van Griekse en Poolse eenheden. Het resultaat van de operatie wordt nog geanalyseerd. Dan lokaal nieuws. Het stadshart van Heerhugowaard krijgt een toekomstvisie tot 2050. De gemeente wil het centrum uitbreiden met maximaal 1500 woningen, meer groen en extra voorzieningen om het gebied levendiger te maken. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over de plannen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De Belgische politie heeft in Drongen bij Gent een meterslang spandoek met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren" verwijderd van een gebouw langs de E40. Het doek lijkt een reactie op recente uitspraken van artiest Sophie Straat tijdens festivals. Het Belgische centrum Unia ontving honderden meldingen over haar uitspraken, maar noemt het een symbolische en artistieke uiting. Italiaanse militairen hebben vanmorgen een olietanker in internationale wateren tussen het Tunesische vasteland en het eiland Pantelleria onderzocht. De Toa Payo, die op de EU-sanctielijst staat als schip uit de Russische schaduwvloot, werd per helikopter benaderd met steun van Griekse en Poolse eenheden. Het resultaat van de operatie wordt nog geanalyseerd. 2 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing tussen 2 blushelikopters boven West-Attica in Griekenland. In totaal zaten er 4 mannen aan boord. Elk toestel met een Roemeense piloot en een Griekse coördinator. 1 helikopter crashte en vloog in brand. De andere vloog weg na het ongeluk. Lorena Wiebes heeft de 2e etappe van de Tour de France Femmes gewonnen in Genève en behoudt daarmee de gele trui. Rianne Marcus reed na een aanval met ruim 20 kilometer te gaan lange tijd voorop, maar werd pas in de laatste kilometer teruggehaald. Het peloton bleef ondanks 5 beklimmingen bij elkaar, waarna de sprinters in Genève mochten strijden om de winst. Dan lokaal nieuws. Het stadshart van Heerhugowaard krijgt een toekomstvisie tot 2050. De gemeente wil het centrum uitbreiden met maximaal 1500 woningen, meer groen en extra voorzieningen om het gebied levendiger te maken. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over de plannen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: In het noordwesten van Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in de Swat-vallei zeker 14 doden en tientallen gewonden gevallen. Het vermoedelijke doelwit was een demonstratie met honderden aanwezigen tegen militanten en de autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het officiële dodental na de massale overtocht van migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 72. Tientallen families zijn bij de grens op zoek naar vermiste geliefden, onder wie veel minderjarigen. De Spaanse kustwacht zoekt nog steeds naar lichamen in de baaien rondom Ceuta. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen, met 0-4 van PSV. In de 9e minuut kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman een rode kaart na een hoge trap tegen het gezicht van AZ-spits Max Meerdink, die daarvoor op het veld werd behandeld. Meerdink speelde verder met een pleister op zijn oor. In Gaza zijn opnieuw doden gevallen bij luchtaanvallen, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Zij spreken van in totaal 17 doden, onder wie meerdere gezinnen, het hoogste aantal op één dag in weken. Sinds het ingaan van het staakt het vuren in oktober vorig jaar zijn naar schatting 1230 Palestijnen omgekomen. Dan lokaal nieuws. Achter de Deimoshal aan de Titanialaan is zondagochtend rond 5 uur een scooter volledig uitgebrand. De brandweer werd gealarmeerd voor de voertuigbrand bij de sporthal. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de scooter al goed in de brand. Het vuur was snel onder controle, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in de Swatvallei zeker 14 doden en tientallen gewonden gevallen. Het vermoedelijke doelwit was een demonstratie met honderden aanwezigen tegen militanten en de autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het officiële dodental na de massale overtocht van migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 72. Tientallen families zijn bij de grens op zoek naar vermiste geliefden, onder wie veel minderjarigen. De Spaanse kustwacht zoekt nog steeds naar lichamen in de baaien rondom Ceuta. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen, met 0-4 van PSV. In de 9e minuut kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman een rode kaart na een hoge trap tegen het gezicht van AZ-spits Max Meerdink, die daarvoor op het veld werd behandeld. Meerdink speelde verder met een pleister op zijn oor. In Gaza zijn opnieuw doden gevallen bij luchtaanvallen, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Zij spreken van in totaal 17 doden, onder wie meerdere gezinnen, het hoogste aantal op één dag in weken. Sinds het ingaan van het staakt het vuren in oktober vorig jaar zijn naar schatting 1230 Palestijnen omgekomen. Dan lokaal nieuws. Achter de Deimoshal aan de Titanialaan is zondagochtend rond 5 uur een scooter volledig uitgebrand. De brandweer werd gealarmeerd voor de voertuigbrand bij de sporthal. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de scooter al goed in de brand. Het vuur was snel onder controle, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: In het noordwesten van Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in de Swat-vallei zeker 14 doden en tientallen gewonden gevallen. Het vermoedelijke doelwit was een demonstratie met honderden aanwezigen tegen militanten en de autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het officiële dodental na de massale overtocht van migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 72. Tientallen families zijn bij de grens op zoek naar vermiste geliefden, onder wie veel minderjarigen. De Spaanse kustwacht zoekt nog steeds naar lichamen in de baaien rondom Ceuta. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen, met 0-4 van PSV. In de 9e minuut kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman een rode kaart na een hoge trap tegen het gezicht van AZ-spits Max Meerdink, die daarvoor op het veld werd behandeld. Meerdink speelde verder met een pleister op zijn oor. In Gaza zijn opnieuw doden gevallen bij luchtaanvallen, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Zij spreken van in totaal 17 doden, onder wie meerdere gezinnen, het hoogste aantal op één dag in weken. Sinds het ingaan van het staakt het vuren in oktober vorig jaar zijn naar schatting 1230 Palestijnen omgekomen. Dan lokaal nieuws. Achter de Deimoshal aan de Titanialaan is zondagochtend rond 5 uur een scooter volledig uitgebrand. De brandweer werd gealarmeerd voor de voertuigbrand bij de sporthal. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de scooter al goed in de brand. Het vuur was snel onder controle, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in de Swatvallei zeker 14 doden en tientallen gewonden gevallen. Het vermoedelijke doelwit was een demonstratie met honderden aanwezigen tegen militanten en de autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het officiële dodental na de massale overtocht van migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 72. Tientallen families zijn bij de grens op zoek naar vermiste geliefden, onder wie veel minderjarigen. De Spaanse kustwacht zoekt nog steeds naar lichamen in de baaien rondom Ceuta. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen, met 0-4 van PSV. In de 9e minuut kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman een rode kaart na een hoge trap tegen het gezicht van AZ-spits Max Meerdink, die daarvoor op het veld werd behandeld. Meerdink speelde verder met een pleister op zijn oor. In Gaza zijn opnieuw doden gevallen bij luchtaanvallen, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Zij spreken van in totaal 17 doden, onder wie meerdere gezinnen, het hoogste aantal op één dag in weken. Sinds het ingaan van het staakt het vuren in oktober vorig jaar zijn naar schatting 1230 Palestijnen omgekomen. Dan lokaal nieuws. Achter de Deimoshal aan de Titanialaan is zondagochtend rond 5 uur een scooter volledig uitgebrand. De brandweer werd gealarmeerd voor de voertuigbrand bij de sporthal. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de scooter al goed in de brand. Het vuur was snel onder controle, maar de scooter raakte zwaar beschadigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Met name het zuiden krijgt dan te maken met wat bewolking. Maandag start met opklaringen, waardoor de temperatuur al snel oploopt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag bij een politiebureau in de Swat-vallei zeker 14 doden en tientallen gewonden gevallen. Het vermoedelijke doelwit was een demonstratie met honderden aanwezigen tegen militanten en de autoriteiten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het officiële dodental na de massale overtocht van migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot 72. Tientallen families zijn bij de grens op zoek naar vermiste geliefden, onder wie veel minderjarigen. De Spaanse kustwacht zoekt nog steeds naar lichamen in de baaien rondom Ceuta. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen, met 0 tegen 4 van PSV. In de 9e minuut kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman een rode kaart na een hoge trap tegen het gezicht van AZ-spits Max Meerdink, die daarvoor op het veld werd behandeld. Meerdink speelde verder met een pleister op zijn oor.